Wein tien i groter dos Met een koude hart Tot die morgen Drink ek tien i vuur in my kop

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.